is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Mamma mia. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. Mogelijk zijn de explosieven door de brand bloot komen liggen. Dat was ook al het geval bij de grote brand in het Franse departement Gironde. Daar zijn 400 opbussen en andere explosieven gevonden. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en zo'n 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha, dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al bij al tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

zijn begonnen aan een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels met Mike hier bij Melinda FM. Elke werkdag tussen 6 en 8. Goedemorgen.

Nederland. Uiteraard ook in de komende 2 uur gaan we kijken nemen waar we naartoe kunnen. En vergeet niet, vanaf morgen tot en met 16 augustus wordt het strand van Nieuwpoort opnieuw de place to be voor beachvolley Nieuwpoort. 11 dagen lang mag je genieten van een unieke mix van sport, sfeer en zomerse vibes.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen

I've got a magic with you. Straks hebben we nog Paul Severs uit de jaren 80. Take Murray komt er ook aan. En deze is een van...

Vandaag en morgen kan je in Mariakerke gaan voor de vernieuwde Mariakerkerie. En dat hebben ze gedaan samen met het Economisch Huis. Ze organiseren dan ook nog in Raverszijde en omliggende een sfeervolle markt, boordevol ambiance. Er is ook nog in de omliggende straten, daar kun je gaan snuisteren voor een traditionele rommelmarkt.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

vrijdag van Softail met Tainted Love. Vergeet niet, vanaf dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus kan je al wandelend de prachtige Westhoek gaan ontdekken. En dit dan tijdens de internationale vierdaagse van de IJzer. Je mag zelf je afstanden gaan kiezen. Vooraf kan je nog altijd inschrijven via de vierdaagse.be/nl/inschrijven.

Lady Gaga met Abracadabra. Zoals gewoonte gaan we het eerste uur afsluiten met eentje uit de jaren 70. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet meer rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zwaar gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al meer dan 15 jaar. In Nederlands-Limburg zijn er bij de grote natuurbrand mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zijn tijdens de brand explosies gehoord. De ontmijningsdienst moet dat nu onderzoeken. De brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt niet verder uit. In Oekraïne zijn zeker 2 doden en 30 gewonden gevallen bij Russische raketaanvallen, onder meer op Kiev en Bucha. Dat melden de autoriteiten op Telegram. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papa.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Joubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander gaf forfait. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui, maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Crazy Way About You met René Vroeger. Vandaag organiseert het Sportstrand in Heist dus een gratis Can-Am toernooi. Dat is een populaire transport die overgewaaid is van Amerika. Alles draait eigenlijk om teamwork, precisie en plezier. Je mag dus een duo vormen en proberen met een frisbee zoveel mogelijk punten te scoren door de can te raken. Toernooi vindt plaats straks om 10:30 tot 12:00 op het Sportstrand in Heist.

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Tracy Abrams en That's So True. De KLJ van Ledegem die organiseert op vrijdag aanstaande een tractortruck en quadwijding. De deelnemers gaan verzamelen vrijdag aanstaande om 18:30 aan de kerk van Ledegem. Daar worden de voertuigen gewijd en nadien volgt er nog een rondrit van ongeveer 20 kilometer langs de mooie plekjes van de gemeente.

0: Linda FM weerbericht.
1: En vanaf vandaag tot ongeveer half augustus noteren we rond 22 graden aan zee en 25 elders. Vaak zon, droog weer, kans op een lokale onweersbui.

In zondag aanstaande kunnen we naar Veurne gaan, meer bepaald naar de Vauban-park. Daar krijg je het teken van muziek, lekker eten en gezellig samen zijn tijdens Kiosk Matinee 2. Dat is een editie die deel uitmaakt van Smaak. Je weet wel, het populaire foodtruck festival dat van 7 tot 9 augustus plaatsvindt. Vanaf 11 uur kan je er aanwezig zijn voor de muzikale aftrap. En de bezoekers kunnen dan genieten van een ruim aanbod aan foodtruck. De toegang is gratis.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepte-reiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Dit is van Mel en Kim. En dan kunnen we ook nog in het weekende naar De Haan gaan. Meer bepaald het sport- en recreatiecentrum Haneveld. Dat is dan het decor voor de 52e editie van het internationaal volleytoernooi. Teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen van nationaal heren en dames tot gemengd recreatief. Meer informatie volleybaldehaan.be.

With an Easy Mind met Kenny. Het zit erop voor vandaag. Morgen vroeg, 6 uur, een nieuwe afspraak voor de vroege vogels. Hey, maak er alvast nog een hele fijne dag van.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Mobiliteitsminister Krukke onderzoekt een verbod op krachtige wagens voor jonge bestuurders. Aanleiding is een nieuwe wet in Frankrijk. Vanaf dit najaar mogen jonge bestuurders die net hun rijbewijs hebben daar niet mee rondrijden met sportwagens en zo, omdat er geregeld ongevallen mee gebeuren. Professor Mobiliteit Dirk Lauwers pleit ook in ons land voor zo'n verbod.
2: Als we kijken naar zware ongevallen, de dodelijke ongevallen, ongevallen met zware gewonden, dan zien we dat daar ongeveer 1 op 7 van die ongevallen dat daarin een chauffeur betrokken is van minder dan 25 jaar. Dus er is wel degelijk een probleem. Dus het verkeersveiligheidseffect, ik denk dat daar weinig twijfel moet over bestaan.
1: In Italië bestaat zo'n verbod al 15 jaar. In Kiev in Oekraïne zijn nu al zeker 15 doden geteld bij Russische raketaanvallen. Tientallen anderen raakten gewond, dat melden de hulpdiensten. Er zou op meerdere plaatsen ook brand zijn uitgebroken. Ook in de stad Bucha viel al zeker 1 dode. Mogelijk loopt ook dat cijfer nog op. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtafweerraketten. Die werden normaal geleverd door de VS, maar Amerikaans president Trump trok die belofte weer in. In Los Angeles in de VS heeft de politie afgelopen zondag mogelijk een aanslag tegen president Trump verijdeld. Dat schrijven Amerikaanse media. Ze pakten een man op die zich verdacht gedroeg in de buurt van een golfterrein van Trump. In zijn zakken vonden de agenten munitie en later troffen ze in zijn auto ook een geladen wapen aan. Trump zou normaal gisteren een benefiet bijwonen op het terrein. De man zit in de cel, het onderzoek loopt. SpaceX, het ruimtebedrijf van Elon Musk, draait de afgelopen maanden een omzet van $7,8 miljard. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het bedrijf. Het gaat om een stijging van bijna 92%. Financieel expert Pascal Papen.
3: Het resultaat is beter dan verwacht. De kwartaalomzet is $1 miljard hoger dan verwacht. Op het vlak van artificiële intelligentie wordt er nog wel verlies geboekt, maar dat verlies is toch een pak kleiner, ook ruim 1 miljard kleiner dan wat men had verwacht. Dus eigenlijk is dat ook een goed resultaat.
1: Een aandeel van SpaceX is trouwens goedkoper geworden. Per stuk betaal je nu zo'n $125. Meer uitleg van Pascal Papen kan je trouwens beluisteren in de podcast HLN Vandaag. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al bij al tevreden met die uitslag.
4: Ik ben 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammer van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan ja, mentaal ook wel een voorsprong te pakken.
1: De terugmatch is voor volgende week. FIFA-baas Gianni Infantino roept de top van de Internationale Voetbalbond samen voor crisisoverleg. Mogelijk naar aanleiding van de heisa de afgelopen weken. Infantino kwam met een plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel kritiek op. Onder meer de Europese Voetbalbond eist het ontslag van Infantino. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een bui en maxima tot 28 graden. Ook morgen vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het opnieuw warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

De muziekdoos is deze morgen gestart met een nummer uit 1983 van Level 42 en The Sun Goes Down. Ja, dat zou kunnen gebeuren vandaag natuurlijk. Je hebt het weerbericht gehoord, maar je krijgt het straks nog een keertje. Goedemorgen.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme

0: topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld in Den Haan vormt op zaterdag 8 en zondag 9 augustus het decor voor de 52e editie van het internationaal volleytoernooi. Teams nemen het tegen elkaar op in 6 reeksen van nationaal heren en dames tot gemengd recreatief. Het toernooi is zowel een ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen als een sportief en gezellig weekend voor recreatieve spelers. Het toernooi loopt van 9:30 tot 19:00. Het is een organisatie van Volleybal Den Haan.
1: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

0: Joe Cocker en Summer in the City. Wel, we gaan onmiddellijk eens kijken. Vandaag woensdag wordt het wisselvallig met zonnige periode, maar ook kans op een aantal buien. Het wordt wellicht nog wat minder warm, met nog maxima in de buurt van 25 graden in het centrum.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een Spaanse groet van Vaya con Dios en Puerto Rico. Zometeen keren we terug in de tijd naar 1981 met Alvin Stardust. Maar we hebben ook deze bij de hand vanmorgen hier bij Melinda FM. Bibi Rexha en Alok.

Ze werd al een comeback hoor, de meest recente van Madonna en Good for the Soul. En straks na 9 uur nog meer van al dat moois hier op Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: In Kortrijk loopt een openbaar onderzoek over de afbraak van de tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein en de aanleg van een nieuwe tijdelijke fietsenstalling langs de Doornikse Laan. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 14 augustus. Een man uit Koekelare die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord. Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. Een straatracer heeft voor gevaarlijke taferelen gezorgd in het centrum van Diksmuiden. Toen de politie hem wilde tegenhouden, reed hij met hoge snelheid in op een politiecombi om te kunnen vluchten. Later liet hij zijn wagen achter. En de politie die weet wie de bestuurder is en zegt alles in het werk te stellen om hem op te sporen. Op de expressweg in Wielsbeke is dinsdagochtend een 51-jarige fietster aangereden door een bestelwagen. De bestuurder die probeerde de vrouw nog te ontwijken, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen. De fietster die liep levensgevaarlijke verwondingen op. Een fietser van 90 jaar uit Houthulst is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen op een kruispunt met de Vrijbosroute. Dat is de fietssnelweg tussen Ieper en Kortemark. De man die liep zware breuken op en werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Britse-Amerikaanse rockgroep Fleetwood Mac en Seven Wonders, dat werd uitgebracht in 1987 als tweede single van hun uiterst succesvolle 14e soloalbum Tango in the Night. Het nummer staat bekend om de herkenbare liedzang van Stevie Nicks. Voilà, dat weet je ook weer al. Goedemorgen.

Ja, ja, een nummer die je regelmatig tegenkomt hier bij Melinda FM in de muziekdoos Root Syndicate en de Mockingbird Hill. Hier is Freek van Rooij.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

En dan zijn we toe aan de avondmarkten. Wel, er zijn er twee deze namiddag. Namelijk aan de haven van Blankenbergen. En ook er is er een avondmarkt in Westendedorp. Ze starten allebei om 4:00 deze namiddag.

En dan nog een tip. Nou ja, je moet ze niet uitvoeren hoor. Bij warmte moet je altijd extra vocht en zout tot je nemen. Dan is een tequila zo handig.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Prachtig nummer uit 1972. Het is wel een cover van Badfinger in de tijd, Harvey Nilsson en Without You. Kijk, oh ja, die zijn aan een tweede leven begonnen. Vermoed ik. Rich en Poveri, hè?

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I en Gone Gone Gone. Wel, ik ga er ook vandoor en ik wens je nog een aangename woensdag en morgen iets na 8 uur. Dan is er een nieuwe muziekdoos. Graag tot dan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. Bij de Volkssterrenwacht Bijsbroek in Brugge is er een grote vraag naar eclipsebrillen. Volgende week, op 12 augustus, is bij ons een zonsverduistering zichtbaar die voor ongeveer 90% te zien zal zijn. Alleen al de voorbije dagen werden in Brugge zo'n 4000 eclipsebrillen verkocht. Een fietser van 90 jaar uit Houthulst is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelwagen op een kruispunt met de Vrijbosroute. Dat is de fietssnelweg tussen Ieper en Kortemark. De man die liep zware breuken op en werd met de MUG-helikopter naar het ziekenhuis gebracht. In de Westhoek hebben dit jaar 29 koppels velduilen gebroed en dat is een record voor Vlaanderen. Dankzij het gebruik van een drone met warmtecamera konden de nesten sneller worden opgespoord. Minstens 70 jonge velduilen die kwamen uit, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk zelfs nog hoger. Een man uit Koekelare die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig. Later neemt de wolking opnieuw toe. En op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

0: Knapop. Knapop. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knapop. Knapop. Daar bouw je op.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Oziblo van Hulplijn 1712.
2: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
1: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. Drinkwaterbedrijven zien geen extreme piek in het waterverbruik. En dat ondanks de hittegolven en de droogte. Je hoort Karel Heijerman van de koepel van drinkwaterbedrijven Aqua Flanders.
3: Dat is goed nieuws eigenlijk, want dat betekent dat de mensen op een verstandige manier omgaan met het gebruik van kraanwater. En dat is een goede vaststelling natuurlijk. Hè. Waar wij wel piekverbruiken zien, is in sommige kustgemeenten, maar dat heeft dan te maken met toerisme enzovoort. Dat is ook een jaarlijks fenomeen en daar zien we wel pieken. Maar voor de rest, Vlaanderen breed, zijn die pieken relatief beperkt eigenlijk.
1: Op 26 juni werd het meeste water verbruikt. Dat was ook de warmste dag deze zomer. De bekende veilingmeester Mon Bernaerts is overleden, dat maakt zijn zoon bekend. Bernaerts richtte in 1993 zijn veilinghuis op in Antwerpen. Hij werd onder meer beroemd door de veiling van de Hemelvogel, een schilderij van René Magritte.
4: 3.400.000. Niemand beter. Iedereen gewoon aangedacht.
1: Het is nog steeds het duurst geveilde schilderij ooit in ons land. Mon Bernaerts werd 81. In Duitsland lag het vliegverkeer op de luchthaven van Leipzig vannacht een tijd stil door een drone boven een van de start- en landingsbanen. Dat bevestigt de NAVO. De drone vloog in de buurt van een Oekraïns vliegtuig. Verschillende vliegtuigen werden omgeleid. Intussen is het luchtvaartverkeer wel volledig hervat. De politie onderzoekt de zaak. Een stuk van een SpaceX-raket is vanochtend neergestort op de maan, nadat het anderhalf jaar door de ruimte ronddwaalde. Het komt van een raket die in januari vorig jaar werd gelanceerd. Door de crash krijgt de maan er een nieuwe krater van tot wel 30 meter groot bij. Het is niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat raketdeel. Mogelijk blijft het voor altijd op de maan liggen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer wat warmer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: De videoclip die hoort bij deze plaat hier is toch wel een van de meest opmerkelijke uit de muziekgeschiedenis. De zanger is te zien terwijl hij stript en dat letterlijk tot op het bot. Robbie Williams net na 12 uur. En Rock DJ.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: 5 augustus prijkt vandaag op de kalender. Vandaag zijn er heel wat evenementen te aanschouwen. Zo zijn er de Lokerse feesten met vanavond op het podium. Onder meer de Kooks, Tom O'Dell en Oscar en de Wolf. En in Blankenbergen is er de opname van alweer de VRT Zomerhit. Dus heel wat artiesten moeten aan de bak vandaag. Wij ook tot 2 uur. Welkom in een nieuwe Club De Wit.

De acteur uit Amerika die ook nog een aardig mondje kan zingen. En dat heb je duidelijk kunnen horen tijdens deze Wild Wild West. Will Smith was dat. En nu ja, toch wel iets heel raar. Want het komt uit een kerel die niet meer van de jongste is. Sweet 16, hier is Billy Idol.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

0: Allee, vooruit, dat weten we nu ook alweer. Ik doe wat ik wil en Larissa, nu de komende minuten een beetje opletten graag, want je kent het gezegde. Als een oude schuur in brand vliegt, is er geen blussen aan. Dolly Parton is dit hier, een baby I'm burning.
1: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog. You

0: Polkarau. Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 5 augustus vandaag en we beginnen onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1583. Sir Humphrey Gilbert claimt de St. John's, het eiland Newfoundland voor Engeland, wat geldt als het startschot voor het ontstaan van het Britse Rijk. 1966, het Beatles-album Revolver komt uit in het Verenigd Koninkrijk. 1990, Amerikaanse mariniers evacueren Amerikaanse burgers uit de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. 1990, deel 2, in Namen wint Erik Geboers de grote prijs van België motocross in de categorie 500cc. Hij wordt zo voor de 5e keer in zijn carrière wereldkampioen. 2010, in de Atacama-woestijn in Chili geraken 33 mijnwerkers door een ernstig mijnongeval ingesloten in de mijn San José nabij Copiapo. Ze zullen pas 69 dagen later bevrijd worden. 2011, de regering van Venezuela laat meer dan 2000 gevangenen vrij om de levensomstandigheden in de gewelddadige en overbevolkte cellencomplexen te verbeteren. 2018, door een aardbeving nabij West Nusa Tenggara op Lombok in Indonesië komen 300 mensen om het leven. Duizenden raken dakloos. 5 augustus vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: In die fontein, net na de historische nieuwsfeiten, Como pa' mi kon je beluisteren.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: En nu nog tot aan de airplay van deze week bij Melinda FM, What Becomes of the Broken Hearted. Een lied over het verdriet dat de liefde kan voortbrengen. En uitgebracht al in 1966, origineel door Jimmy Ruffin, verschillende keren gecoverd, dus ook door deze kerel hier, Joe Cocker.

0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Zou jij een draak

0: De nieuwe Gene Thomas was dat en Chameleon op deze 5 augustus. Het is vandaag de sterfdag van onder meer Marilyn Monroe. De Amerikaanse actrice en ook zangeres overleed in 1962, werd 36 jaar. En vandaag ook de sterfdag van Jeff Porcaro. De Amerikaanse drummer bij deze Toto overleed in 1992. Die werd amper 38 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

nieuwe single van deze mannen hier uit Scandinavië is al meermaals te beluisteren geweest hier bij Melinda FM. Wij hielden het vandaag bij die ene hele grote hit waarmee het allemaal begon voor deze De Bonza. Magnetic kon je beluisteren. Straks meer van die goede platen, meer informatie en onder meer ook nog onze zomerhit en de bekende jarigen uit de muziekwereld. Dat is allemaal dus voor na het nieuws in deel 2 van Club De Wit.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Hulplijn 1712 kreeg tijdens het afgelopen WK voetbal opvallend meer meldingen over geweld. Het ging om 4% meer oproepen dan in dezelfde periode vorig jaar. Na afloop van het WK nam het aantal oproepen weer af. Kasia Ouzieblo van Hulplijn 1712.
2: Niemand gaat ervan uit dat het WK geweld veroorzaakt. Maar we merken wel dat een toernooi als het WK toch wel bijvoorbeeld heel heftige emoties teweeg brengt. En we merken dat die emoties toch wel ook geweld kunnen faciliteren. En dat dan nog in combinatie met bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, minder slaap.
1: Het ging vooral om meldingen van kindermishandeling of geweld tussen volwassen familieleden. De Vereniging voor Ouders van Verongelukte Kinderen is voorstander van het plan van mobiliteitsminister Krukke. Die onderzoekt een verbod op te krachtige auto's voor jonge bestuurders. Joort Roel de Kleen.
3: Jonge, onervaren bestuurders koppelen aan zware, krachtige voertuigen is natuurlijk een gevaar voor de verkeersveiligheid. Want jonge bestuurders moeten natuurlijk nog ervaring opdoen om met alle verkeerssituaties om te gaan. Krachtige voertuigen zijn vaak zwaarder, trekken sneller op. En we weten ook dat die meer en zwaardere ongevallen veroorzaken.
1: Ook experten zijn voor. In Frankrijk gaat zo'n verbod dit najaar in. In Italië bestaat het al 15 jaar. Het aantal werklozen met een uitkering in Brussel is fors gedaald. Dat blijkt uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. Het gaat om 40% minder mensen dan in juli vorig jaar. Komt door de beperking van de werkloosheid in de tijd. Het aantal mensen dat zich afgelopen jaar bij het OCMW kwam melden, steeg dan weer fors met 70%. In Zuid-Frankrijk, in de buurt van Marseille, zijn een Belgische vader en dochter zwaar gewond geraakt tijdens het parasailen. Het gebeurde vorige week vrijdag. De kabel van hun parachute schoot plots los van de boot die hen voorttrok. Ze werden door de wind meegesleurd en kwamen hard neer op het strand. Ze zijn allebei overgebracht naar het ziekenhuis en liggen daar nog steeds. Het is niet duidelijk waarom de kabel plots loskwam. De politie heeft een onderzoek geopend. En Romelu Lukaku is niet komen opdagen voor een trainingskamp bij Napoli, dat melden Italiaanse media. Het ziet er meer en meer naar uit dat hij naar een andere ploeg zal gaan. Er is alvast interesse van Atlanta United in de VS. Enkele weken geleden had zijn makelaar al een mogelijk vertrek bij Napoli laten uitschijnen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien ook een bui, maxima tot 28 graden. Morgen is het ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ron de Wit

0: Destijds hadden ze amper 4 minuten nodig om ons ervan te overtuigen dat dit hier echt wel een goede single was natuurlijk. Hè. Madonna, Justin Timberlake en Timbaland waren dat. En dus 4 Minutes, net na het nieuws van 1 uur, hier bij Melinda FM.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Deel 2 op deze woensdagmiddag met Harry Styles en American Girls gaat hij brengen.

Met andere woorden, destijds moest het niet allemaal uitgebreid zijn ten huize van George Michael. Een fast love kon er ook wel door zo te horen. Nu Dexys Midnight Runners. De Britse popgroep uit Birmingham, aangevoerd door zanger en gitarist Kevin Rowland, die de band ook oprichtte in 1978, op het moment dat hij teleurgesteld is in de punkmuziek, door zijn ervaringen met zijn vorige groep, de punkgroep Killjoys. Een hit hadden ze te pakken onder meer met deze Come On Eileen.

0: Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

0: Uit de Vlaamse hitparade van tegenwoordig, de bevalligste, dat was Bart Peters, nu de new kid in town van de Eagles. Deze plaat is een metafoor voor de harde wereld van de muziekindustrie. Je bent maar heel erg kort die nieuwe, frisse band met een unieke sound. Daar komt het zo'n beetje op neer.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Ook bekend natuurlijk deze band dankzij Hotel California. The New Kid in Town was dat van de Eagles op deze 5 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En Helene Fischer, de Duitse presentatrice en ook zangeres, wordt er 42. Evil Jared Hasselhoff, de Amerikaanse bassist bij de Bloodhound Gang, wordt er 55. En Adam Hewitt overleed in 2012, de Amerikaanse zanger en bassist bij de Beastie Boys, zou vandaag 62 geworden zijn. Ferdy Boland, de Nederlandse zanger en producer van onder meer Falco destijds, wordt er vandaag 70. En Rick Huxley overleed in 2013. Deze Britse bassist van Dave Clark 5 zou 84 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Australische zanger Angry Anderson. Die wordt er vandaag 79. Bij ons bekend dankzij deze single hier, Suddenly.

0: Geboren in Melbourne en na een moeilijke jeugd besloot hij een carrière in de muziek na te streven. En gelukkig heeft dat hem op het rechte pad gebracht. Deze kerel hier, Angry Anderson, een van mijn favorieten uit de jaren 80. Deze plaat hier, je hoorde Sun Lee. Hij is vandaag jarig en wordt er vandaag 79.
1: Melinda, 12-2. Dit is Club de Wit.
0: En nu muziek uit die gelijknamige film met Will Smith in een schitterende hoofdrol. Inner Circle is dit hier. En de Bad Boys.

0: jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiliaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
2: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf

0: Een heel leuk duet tussen James Morrison en Nelly Furtado was dat. Je hoorde Broken Strings.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1994 voor Bart Kuil en Samen in de Zon, geproduceerd destijds door Bert Kandries. En de tekst werd geschreven door niemand minder dan Frank Dingenen. Goed voor 10 weken hitparade destijds en behaalde als hoogste positie de nummer 21.
2: Zij heeft

Buddy van Topic and Fire Boy. En als uitsmijter heb ik nog voor jou voor vandaag deze Denise Edwards en Cedar Carrot, Don't Look Any Further. Je hoeft inderdaad niet verder te zoeken voor goede muziek. Dat komt er ook zo meteen aan bij de rest van de crew hier bij Melinda FM. Wat mij betreft, morgen hebben we opnieuw muzikaal rendezvous op de middag. Dat wil zeggen tussen 12 en 2 uur. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. Op de expressweg in Wielsbeke is dinsdagochtend een 51-jarige fietster aangereden door een bestelwagen. De bestuurder die probeerde de vrouw nog te ontwijken, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen. De fietster die liep levensgevaarlijke verwondingen op. De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren. In de Westhoek hebben dit jaar 29 koppels velduilen gebroed en dat is een record voor Vlaanderen. Dankzij het gebruik van een drone met warmtecamera konden de nesten sneller worden opgespoord. Minstens 70 jonge velduilen die kwamen uit, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk zelfs nog hoger. Bij de Volkssterrenwacht Bijsbroek in Brugge is er een grote vraag naar eclipsebrillen. Volgende week, op 12 augustus, is bij ons een zonsverduistering zichtbaar die voor ongeveer 90% te zien zal zijn. Alleen al de voorbije dagen werden in Brugge zo'n 4000 eclipsebrillen verkocht. In Kortrijk loopt een openbaar onderzoek over de afbraak van de tijdelijke fietsenstalling op het Stationsplein en de aanleg van een nieuwe tijdelijke fietsenstalling langs de Doornikse Laan. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 14 augustus.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door Imoyo, Imoyo,
0: Imoyo. Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Mr. Mister and the Broken Wings bij Melinda FM op deze woensdagmiddag. We zijn weer klaar voor een nieuwe zomermatinee. Met straks om 2:30 onze cocktailplaat en om 3:15 komt Christophe van Dam langs. Hij heeft alweer een verhaaltje rond een bepaalde plaat. Wees welkom iedereen.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.

0: zomerse kan het niet, denk ik. De Dinky Toys en Bea Luna, Declaración de Amor.
1: Het is zomer.
0: Tijdens de zomer meestal altijd wel goed nieuws, maar ik heb minder goed nieuws van de zangeres Carly Simon, 83 ondertussen. Ze heeft een openhartige brief geschreven naar haar fans met de waarheid. En de waarheid is dat ze leert leven met de ziekte van Parkinson.

0: voor altijd.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Iedereen heeft dat wel eens. A bad dream. Misschien iets erger ook een nachtmerrie. Teddy Swims was als een bad dreams. Het zomert bij Melinda FM. Get up!

0: 23 jaar oud. Underdog Project met de Sun Club Summer Jam.
1: De cocktailplaat.
0: Wat hoort er bij de zomer? Een cocktail natuurlijk. Het witte zand, een strandstoel, de zon, strand en zee. En misschien ook Spaanse gitaren. Ik heb er eentje gekozen voor jullie van de Gypsy Kings. En Joby Joba.
1: De cocktailplaat.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: plaatje van dit jaar van Sonis Inc. Helemaal Nederlandstalig. Altijd jij. En Christophe Van Dam, die is ook in zomerse mood.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Oorspronkelijk wordt Kokomo als duet tussen Scott McKenzie en Danny Doherty opgenomen. Maar die versie wordt pas in 2010 uitgebracht op het postume album Many Mamas, Many Papas. Wanneer de Beach Boys worden gevraagd om een nummer voor de film Cocktail op te nemen, neemt Terry Melcher contact op met zijn oude vriend John Phillips en vraagt of hij misschien nog iets op de plank heeft liggen. Een van de liedjes die hij krijgt toegestuurd is Kokomo. Hoewel Phillips een aantal keren zijn vakantie heeft doorgebracht op het Caraïbische eiland Mystiek, bestaat Kokomo niet echt. Er zijn weliswaar verschillende plaatsen in de wereld met die naam, bijvoorbeeld in de Amerikaanse staten Indiana, Arkansas en Hawaii. Maar daar gaat het nummer dus niet over. In het liedje wordt Kokomo beschreven als een plaats in de buurt van Florida Keys en worden eilanden als Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahamas, Key Largo, Montego Bay, Martinique, Montserrat en Port-au-Prince genoemd. Alleen Beach Boy Brian Wilson kan niet bij de plaatopname aanwezig zijn. De clip wordt opgenomen in het pas geopende Grand Floridian Resort in Walt Disney World, Florida. Kokomo van de Beach Boys uit 1988 komt meteen op de nummer 1 terecht in Amerika en stoot A Groovy Kind of Love van Phil Collins van die eerste positie af. Voor de jongens betekent het de eerste nummer 1 hit in de States sinds Good Vibrations uit 1966. En het is ook hun enige nummer 1 hit die niet geschreven of geproduceerd is door

draad in je leven. Sean Paul was dat. Met Alexis Jordan en Got to Love You. En daarvoor zat nog een plaatje van tweetal jaar geleden al van Jason Derulo en Michael Bublé. Spicy Margarita. Zometeen Spicy Maarten de Wit. Hij neemt je weer mee door en op en rond de rotonde. Met muziek en informatie tot aan 4 uur. Morgen zijn wij er graag terug tussen 2 en 3 voor een nieuwe zomermatinee. Ik wens je nog een fijne woensdagmiddag. En dit zijn nog Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta. En Cry Baby. Tot morgen.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: You Keep Me Hanging On was voor het eerst een hit in 1966, toen op naam van de Supremes. Dit was de versie anno 1986. Kim Wilde, een grote hit dus aan het begin van deze nieuwe rotonde. Met straks muziek van onder meer de Scabs, ook Gigi Perez. En voor de fans van de Vlaamse kleinkunst draaien we rond 3:30 Luc Bral. Maar nu eerst Alex Warren en Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Zoals beloofd, een heerlijk stukje belpopgeschiedenis. Dat waren The Scabs en Don't You Know. Wees er maar van overtuigd, hier zou collega Luc Dely heel gelukkig van worden. Luc, als je luistert, fijne vakantie.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De echte naam is Gianna Briel Perez, maar wij leerden haar in 2024 kennen als Gigi Perez. Sailor Song was uiteindelijk goed voor 25 weken Melinda FM top 30. En dan nog eens wat nieuws rond besparingen. Ja, steeds meer en meer en meer en meer. Want meer dan 1,1 miljoen kinderen verliezen binnenkort de schoolbonus. De federale regering schaft de jaarlijkse premie af die gezinnen helpt om de kosten van de start van het schooljaar op te vangen. Gezinsorganisaties waarschuwen dat de impact niet te onderschatten is. Zeker voor gezinnen die het financieel al moeilijk hebben, dreigen de kosten voor boeken, schoolmateriaal en kledij nog zwaarder door te vegen. En dan nu terug naar de zomer van 1983. Dit is Ryan Parris en Dolce Vita.

Altijd fijn om terug te horen. Dat stukje kleinkunst uit de buurt van Gent. Je hoorde Luc Bral en hallo, hier ben ik dan. Doe de groeten in Luxemburg, zou ik dan maar zeggen. Goed, Luc Bral, kunstenaar en zanger. En uiteindelijk, goed voor een aantal hits, halfweg jaren 70, rond dit dus. Hallo, hier ben ik dan. Op zaterdag en zondag 16 augustus vinden op het Marktplein in Damme opnieuw de auteursdagen plaats. Meer dan 50 auteurs stellen er hun boeken voor en signeren er hun werk. Daarnaast staan interviews met verschillende schrijvers op het programma. De beurs is beide dagen gratis toegankelijk van 10 tot 17 uur. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus op het Marktplein in Damme. De auteursdagen.

0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
1: Je nieuwe wagen opladen. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
0: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

lied gingen wij nog even terug naar het begin, de jaren 80. Je hoorde de Joe Jackson Band en The Harder They Come. Op zaterdag 13 september verandert Bredene Sas opnieuw in een grote garageverkoop. Van 9 tot 17 uur is iedereen van harte welkom om te komen snuisteren tussen de vele honderden koopjes, de tweedehands producten en de unieke vondsten. De garageverkoop vindt plaats in de volgende straten: de Zuidstraat, de Nukkerstraat, de Vaartstraat, de Nieuwstraat, de Horing-Zwanenpoelstraat. Verder ook in de Kopurenstraat, de Steenhovenstraat, de Nijverheidsstraat, de Dijkweg, de Spaarzaamheidsstraat, de Stasensstraat, de Zijdstraat en de Wagenmakersstraat.

origineel staat. Uiteraard op naam van Barbara Streisand. Deze Perry, zangeres bij Little Mix, bracht het uit in februari van dit jaar. Naar aanleiding van Valentijn. Perry en Woman in Love. Op twee na laatste voor deze woensdagmiddag hier bij de Rotonde. Zo dadelijk is het tijd voor Jan Snel met de Spits. Ik sluit voor vandaag met Cliff Richard. Goodbye Sam. Hello Samantha. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Een man uit Koekelaren die eind de maand mei een vriend neerschoot aan het vroegere station van Diksmuiden, blijft minstens 1 maand langer in de cel. De raadkamer in Veurne die weigerde een enkelband, hoewel het onderzoek naar de feiten zo goed als afgerond is. De man die wordt verdacht van poging tot moord. Tweede verblijvers en bewoners van Westende Bad lanceren opnieuw een petitie tegen de geluidsoverlast van strandbaars tijdens evenementen. Volgens hen zorgen DJ-sets in 3 van de 4 strandbaars voor luide muziek van in de namiddag tot de avond, waardoor het geluid tot in de appartementen doordringt. De Sint-Pietersplas in Brugge blijft ook deze zomer volledig vrij van blauwalgen. Bezoekers die kunnen er zonder zorgen zwemmen dankzij een jaarlijkse behandeling met coccolithenkrijt. Dat is een natuurlijke kalksoort die de waterkwaliteit helpt verbeteren. Op de expressweg in Wielsbeke is dinsdagochtend een 51-jarige fietster aangereden door een bestelwagen. De bestuurder die probeerde de vrouw nog te ontwijken, maar kon de aanrijding niet meer voorkomen. De fietster die liep levensgevaarlijke verwondingen op. In de Westhoek hebben dit jaar 29 koppels velduilen gebroed en dat is een record voor Vlaanderen. Dankzij het gebruik van een drone met warmtecamera konden de nesten sneller worden opgespoord. Minstens 70 jonge velduilen die kwamen uit, al ligt het werkelijke aantal vermoedelijk zelfs nog hoger. In Kortrijk loopt een openbaar onderzoek over de afbraak van de tijdelijke fietsenstalling op het stationsplein en de aanleg van een nieuwe tijdelijke fietsenstalling langs de Doornikse Laan. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 14 augustus.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag neemt de bewolking geleidelijk aan toe door een zwakke storing. Plaatselijk kan er tijdelijk wat lichte regen vallen, maar later op de dag verschijnen opnieuw brede opklaringen met in het westen zelfs nog mooie zonnige perioden. De maxima die schommelen tussen 24 en 27 graden. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met rukwinden tot 60 km per uur. Vanavond en vannacht wordt het dan licht bewolkt en droog met minima tussen 11 en 16 graden. En morgen donderdag start vrij zonnig, later neemt de wolking opnieuw toe en op een plaatselijk buitje na blijft het morgen overwegend droog. De maxima die liggen dan tussen 20 en 25 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Allemaal vrolijke nummers vandaag in het programma. En zo hoort het ook. De Spits tot een uur of vijf. Tot een uur of vijf zullen we maar zeggen. Zeker. Kylie Minogue, give me just a little more time. Geef je

Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.

Onze eigen Angel hier met Phoenix en de onlangs overleden Kavinsky. Bent u klaar voor een ware classic? We gaan even terug de tijd in samen met Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

Met dit nummer gingen we ver terug in de tijd. Samen met Les Humphrey Singers uit 1970, To My Father's House. Ik was hier net een artikel aan het lezen over de Frit Fatal Challenge. Die is in het leven geroepen door frituur Happy Frit in Anzegem. Een eetwedstrijd scoort blijkbaar heel erg goed op TikTok. Een hele berg frit met van alle snacks daarbij. En dat moet je naar binnen werken binnen de 30 minuten. En blijkbaar is dat echt een hit op TikTok. Nee, wij gaan er ons niet aan wagen. Dit is Belgisch. Dit is Goud van Bazaar.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

The summer is magic, zeker de summer van 2026, want dit is toch wel zeer uitzonderlijk. Ik was net even naar de webcam aan het kijken van Middelkerke en Westende. Gisteren was het beter weer in Westende en blijkbaar vandaag in Middelkerke, maar dat zal wel een momentopname zijn. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat ziet er goed uit vandaag, volop zon, 23 graden. Morgen en vrijdag iets koeler. Dan halen we slechts 21 graden, maar vanaf zaterdag gaan de temperaturen terugstijgen richting 24 graden, 25 op zondag, 26 op maandag. Zondag zou de iets mindere dag zijn, dan is het zwaar bewolkt en is er kans op wat buien. Maar dat moeten we toch nog even afwachten. Het wordt een mooi weekend, dat kan ik u alvast verzekeren. En ik heb een leuke plaat meegebracht van Stephanie Mills. Never knew love like this before.

0: Kijk je aan en ik hou je vast.
1: Tessa June is een ondeugend meisje. Ze had het hier over de achterbank. En dat is meteen het einde van deze woensdagse aflevering. U krijgt zo dadelijk nog een fantastisch nummer. Een herwerkte versie met Whitney Houston en Calum Scott van die grote hit I Wanna Dance With Somebody. Wij maken een nieuwe afspraak voor morgen. Veel plezier met de collega's. Graag tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In het centrum van Londen zijn meerdere mensen neergestoken, dat melden Britse media. Het zou gaan om 4 mannen tussen 34 en 52 jaar. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat haar bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
2: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
1: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. Ons land gaat helpen om de grote natuurbrand in Nederlands-Limburg te blussen. De vraag kwam van Nederland zelf. Ons land stuurt in totaal 25 brandweerlieden en 6 brandweerwagens. De brand is intussen wel onder controle, maar het kan wel nog enkele dagen duren voor die helemaal geblust is, want er zijn nog verschillende brandhaarden actief. Intussen woedt er ook een nieuwe brand in duinen ten noorden van Den Haag. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel. Dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt plaats op 12 augustus rond 7 uur 's avonds. Vanmiddag afwisselend zon en wolken met veel wind en misschien een bui, maximaal tot 28 graden. Morgen ook vrij zonnig bij temperaturen tot 25 graden. De volgende dagen wordt het weer warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 56.

Het werd ooit op plaat gezet door Frans Gal, maar ook de radio's maakten daar een versie van Non, non, rien n'a changé. Niets gaat veranderen. Zometeen gaan we op onderzoek met Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. Maar eerst Nicky Bernhard.

0: Mojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: goed dan ook nog altijd de populairste formatie van Vlaanderen, Clouseau.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten, uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De romantiek straalt uit je radio op woensdagmiddag bij Melinda FM met deze geluiden van Shania Twain. Dat was You're Still The One, maar je hebt het nog niet door, blijkbaar. De Miami Sound Machine die scoorde in de zomer van 86 met een Bad

0: Kijk hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. Deze van Niels en Wils met Schoon Meiske. En misschien zou dat wel heel speciaal voor deze dame geweest zijn. Camila Cabello.
1: Oh, mijn lord.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In het centrum van Londen zijn 4 mannen neergestoken, dat meldde Britse media. Het zou gaan om mannen tussen 34 en 52 jaar oud. Ze werden met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. De politie heeft intussen een vrouw van 47 opgepakt. Er werd ook een schaar teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat die vrouw bezielde. Israël heeft het nieuwe vredesplan voor Gaza afgewezen. Dat heeft Israëlisch premier Netanyahu gezegd in een video op sociale media. Vorige vrijdag kondigde Amerikaans president Trump aan dat er een akkoord was over de ontwapening van Hamas. Israël zou zich in ruil dan terugtrekken uit de Gazastrook. Hamas had dat akkoord al goedgekeurd, maar Israël doet dat dus niet. De twee mannen die betrokken waren bij een vechtpartij in Brussel vorige week blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De mannen takelden iemand zwaar toe in het metrostation Beurs. Het slachtoffer raakte zwaar gewond, maar is intussen niet meer in levensgevaar. Volgens de advocaat van een van de verdachten ging de ruzie over een sigaret. Snelle auto's verbieden voor jonge chauffeurs zal weinig effect hebben, dat zegt verkeersinstituut Vias. Mobiliteitsminister Krukke wil sportwagens en zo verbieden voor bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben. Maar Vias is nog niet helemaal overtuigd. Stef Willems.
2: Stel dat je maar één wagen hebt als gezin, en dat is bijvoorbeeld een hybride wagen, dan zit je al snel boven die 200 pk. Dat is niet noodzakelijk een snelle bolide. En als je dan iemand wilt laten autorijden, ja, dan gaat dat niet. Als die pas een rijbewijs heeft, dan ben je bijna verplicht om een extra wagen te kopen.
1: Vias zegt ook dat amper 3% van de ongevallen gebeurt met zulke krachtige auto's. En als je nog een eclipsbrilletje zoekt om naar de zonsverduistering te kijken, dan moet je snel zijn, want de voorraden bij de opticiëns slinken snel, dat zegt de koepel van opticiëns. Je hebt zo'n bril nodig om naar de verduistering te kijken, anders kunnen je ogen beschadigd raken. Je vindt ze bij opticiëns en observatoria en in sommige apotheken en supermarkten. De zonsverduistering vindt volgende week woensdag plaats rond 7 uur 's avonds. Vanavond en vannacht klaart het overal op, minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende, dat is CVO Scala.
1: Knap op.
2: Knap op.
1: Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
3: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: CVO Scala is klaar voor een nieuw cursusjaar. Wil je een beroepsopleiding, je diploma secundair onderwijs of een creatieve cursus volgen? Dan moet je bij CVO Scala zijn. Schrijf je vandaag nog in via cvoscala.be en ontdek alles tijdens de infodag op donderdag 27 augustus van 15 tot 19 uur in de Leon Spiljaardstraat 31 in Oostende. Volwassenenonderwijs in Oostende? Dat is CVO Scala.
2: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In Antwerpen is de Pride begonnen. Dat is het feest van de LGBTQ+ gemeenschap. En die Pride is nog altijd nodig. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. 45% van de mannen voelt zich ongemakkelijk bij transgenders, dus een man die vrouw is geworden of omgekeerd. Journaliste Hannelore Simoens.
2: Vrouwen zijn een pak toleranter dan mannen. Bij mannen zit toch nog, ja, die... Is het die manosfeer ergens, die invloed daarvan, die Andrew Tate, manfluencers die meespelen? We zien ook wel dat die religieus-conservatieve hoek nog meespeelt. Maar je ziet algemeen bij mannen een pak minder verdraagzaamheid dan bij vrouwen in elk geval.
1: Meer dan 20% van de mannen zegt ook dat ze het ongemakkelijk vinden als twee mannen hand in hand wandelen. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. In Mol in de Antwerpse Kempen is een synthetisch drugslab ontdekt voor crystal meth, dat meldt het parket. Crystal meth is een erg verslavende harddrug. De politie vond het lab in een magazijn in een tuin. De twee bewoners van het huis zijn aangehouden. Het gaat om iemand van 35 en iemand van 39. Het lab is intussen ontruimd. Iran en Oman hebben naar eigen zeggen een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz, dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. En voetbal-vicekampioen Union moet verdediger Ross Sykes enkele maanden missen door een schouderblessure. Dat meldt de club zelf op sociale media. In de kwalificatiewedstrijd voor de Champions League gisteren tegen het Noorse Bodø Glimt ontwrichtte Sykes zijn sleutelbeen. Hij werd vandaag geopereerd en zal de start van de Belgische competitie dit weekend dus missen. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er komt voorlopig geen sproeiverbod, ondanks de droogte en de lage waterpeilen. Mogelijk komt dat er later deze zomer wel, zegt hydroloog Patrick Willems.
2: Dat hangt dus af van hoeveel regen er precies gaat vallen, maar ook hoeveel water er precies gaat verdampen. Maar ook wel hoeveel water er in Wallonië, Noord-Frankrijk, gaat vallen, want dat water komt via de Maas richting het Albertkanaal. Mocht augustus kurk droog blijven en ook september, dan gaan we mogelijk later in de zomer en binnen meerdere weken wel eventueel een sproeiverbod gaan krijgen.
1: De voorbije jaren kwam zo'n sproeiverbod er al sneller, maar nu zouden we beter weten hoe groot onze waterreserves zijn. Webwinkel bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingsbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie alles bij Bol bestelt, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een woning, onder wie ook de vermoedelijke dader. Dat meldden de lokale autoriteiten op sociale media. Een 4de persoon werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 4 mensen uit dezelfde familie. Over een motief is nog niets bekend. En dan nog sport. De vrouwen van Oud-Heverlee Leuven stoten door naar de 2e voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. De dames van Leuven nemen het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 16 graden. Morgen eerst vrij zonnig, daarna wisselend bewolkt en maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het weer wat zonniger en ook warmer.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.